0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rellschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Rellschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel

0: aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook

0: gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rellschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Stroom.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Drie gemeenten, één stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
4: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
3: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
5: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
3: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met

0: De 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is gestart met een paar dagelijkse files op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. We rijden het langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 4 met haar 5 tot 10 minuten oponthoud. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijden het langzaam tussen Reewijk en Nieuwerbrug. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer file. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wow!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek.
3: Streekomroep Oude Maas.
1: Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond een seniorenflat grotendeels ontruimd vanwege een brand. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen omdat de meeste bewoners slechte been waren. Rond een uur of 7 was de brand aan de Wilkelei uit. Meerdere katten zijn gered door de brandweer. Die moesten mee met de dierenambulance omdat ze rook hadden binnengekregen. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is niets bekend. Een verpleegkundige in Brabant heeft een beroepsverbod gekregen. Hij bleek zich voor te doen als een professioneel hulpverlener, terwijl hij dat niet meer was. Hij was meerdere keren onder invloed van alcohol. Hij is nu geschrapt uit het register voor hulpverleners. De man werd een paar jaar geleden al veroordeeld omdat hij pijnstillers had gestolen. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige. Daarbij voerde hij illegaal medische handelingen uit, vaak onder invloed. Zo had de man op een verkeerde manier een infuus aangelegd bij een bewusteloze vrouw. En bij een evenement deed hij zich volgens EHBO'er, ook al was hij stom dronken. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan bijna 130.000 leerlingen ingeschreven op een hbo of universiteit. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Nu is er sprake van een minieme daling. Er komen veel minder studenten uit, vooral Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is wel nog een toename te zien van enkele tientallen buitenlandse studenten. Bij de Hogeschool Rotterdam is wel een duidelijke daling zichtbaar. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In meerdere plaatsen zijn explosies gemeld. Volgens het Iraanse leger is als reactie de straat van Hormuz gesloten voor al het scheepvaartverkeer. En dat wordt door de Amerikanen weersproken. Amerikaanse aanvallen waren al door defensieminister Hegseth en president Trump aangekondigd. Volgens Trump schiet het niet op met de onderhandelingen. Dinsdag voerden Amerikanen ook al aanvallen uit op Iran. Teheran zei toen basis van de VS te hebben bestookt. Ruim 2 maanden geleden kwamen de VS en Iran de staakt het vuren overeen. Maar er zijn nog geregeld aanvallen. Het weer eerst vrijwel overal droog, met ruimte voor de zon. Maar vanmiddag neemt de wolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet al te druk. Er staan een paar dagelijkse files, zoals op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude, 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. A20, Hoek van Holland-Gouda, in beide richtingen bij Moordrecht 3 met 5 minuten vertraging. En 11, Leiden richting Bodegraven bij de A12, 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Verder rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Leiden-Lammerschans. Dat komt door een wisselstoring. Waarschijnlijk gaat dat nog ruim een uur duren.

0: tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

gemeenten. 1 stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
4: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
3: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
5: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
3: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Er zijn niet zoveel bijzonderheden vanmorgen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer nu 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wow! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek en informatie.

TV Albrand Zwaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrand Zwaard en Hoekse Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Zijndrechtse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen te plaatsen zou de bestuurder mogelijk onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Damen Nevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouw Damen Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn erover gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Damen bouwt onder meer marinefregatten en is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Damen. Internationale handelaren worden miljoenen voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers dan met valse documenten en websites. Slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten zowel de slachtoffers als de daders in het buitenland en dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op het HBO op universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%, maar nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is nog wel een toename te zien van het aantal buitenlandse studenten, maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer. Eerst vrijwel overal droog. Ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. 17-18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17-18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog een paar wat langere files op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied, 12 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Gouda West en Zoetermeer, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en

Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad?

love somebody, send

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
4: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. Toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
3: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
5: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
3: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Zoetwaardendorp. Over 11 kilometer met een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer met daar bijna 20 minuten op onthoud. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwoude, 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wow! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Albrand Zwaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrand Zwaard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Zijndrechtse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen te plaatsen zou de bestuurder mogelijk onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Dame Nevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouw Dame Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn erover gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Dame bouwt onder meer marinefregatten en is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Dame. Internationale handelaren worden miljoenen voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers dan met valse documenten en websites. Slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten zowel de slachtoffers als de daders in het buitenland en dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op het HBO op een universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%, maar nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is nog wel een toename te zien van het aantal buitenlandse studenten, maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer. Eerst vrijwel overal droog. Ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. 17-18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17-18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Zijndrechtse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen te plaatsen zou de bestuurder mogelijk onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Dame Nevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouw Dame Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn erover gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Dame bouwt onder meer marinefregatten en is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Dame. Internationale handelaren worden miljoenen voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers dan met valse documenten en websites. Slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten zowel de slachtoffers als de daders in het buitenland en dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op het HBO op een universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%, maar nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is nog wel een toename te zien van het aantal buitenlandse studenten, maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer. Eerst vrijwel overal droog. Ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. 17-18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17-18 graden.

0: zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het strand van Esselande in Rotterdam blijft de hele zomer een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er heel de zomer gefouilleerd mag worden. De afgelopen weken was het bij warm weer een paar avonden onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. Daarop werd het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De verwachting is dat als de scholen klaar zijn en de vakantie begint, het weer onrustig kan worden rond het strand. Na gesprekken met politie en justitie heeft de burgemeester Schouten besloten die maatregelen voor de hele zomer door te trekken tot eind september. In Nieuw-Lekkerland is gisteravond gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Volgens het Huis en Huisblad in Contact waren er zo'n 200 mensen bij. De tegenstanders vinden dat er geen plek is voor een AZC in het dorp. Zeker niet op de plek die nu in beeld is, bij de gemeentewerf vlakbij seniorenwoningen. Bij de demonstratie waren veel fakkels aangestoken. Bij een eerdere demonstratie in Molenlanden, in Bleskensgraaf, enkele maanden geleden braken nog rellen uit. De man van 33 uit Zwijndrecht wordt verdacht van het rijden onder invloed bij het ongeluk gisteravond op de Zwijndrechtse brug. Hij is aangehouden. De auto van de man, een BMW, raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Door onbekende oorzaak raakte hij de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken, maar het Zwijndrecht raakte niet gewond. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Twee maanden geleden werd bekend dat jonge verzekeringsartsen in opleiding bij het UWV last hebben van een onveilige werkcultuur en een te hoge werkdruk. Zo werd in het AD en bij Eén Vandaag gesproken over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijdje met een tekort aan artsen. Daardoor staat ook de opleiding onder druk. Door de productiedruk die daarbij komt voelen de artsen zich onveilig en neemt het werkplezier af, zo zeiden ze. Het weer.

0: Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, kan er wat regen vallen. Dus 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt dan 17 tot 18 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen is de extra reistijd 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode.

0: Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerden naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanuit Den Haag via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan om mensen die naar het buitenland waren gevlucht, maar ook om mensen die in eigen land verdreven waren. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden kwam naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca voetbalstadion. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer file. Door politieonderzoek zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer kan beter omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Want de vertraging in de file is 1,5 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek.

0: Bing. Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoeksche Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas.

0: Dit is Stroom. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische

0: Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wow! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het strand van Esselande in Rotterdam blijft de hele zomer een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er heel de zomer gefouilleerd mag worden. De afgelopen weken was het bij warm weer een paar avonden onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. Daarop werd het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De verwachting is dat als de scholen klaar zijn en de vakantie begint, het weer onrustig kan worden rond het strand.

0: Na gesprekken met politie en justitie heeft de burgemeester Schouten besloten die maatregelen voor de hele zomer door te trekken, tot eind september. In Nieuw-Lekkerland is gisteravond gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Volgens het Huis en Huisblad in Contact waren er zo'n 200 mensen bij. De tegenstanders vinden dat er geen plek is voor een AZC in het dorp. Zeker niet op de plek die nu in beeld is, bij de gemeentewerf vlakbij seniorenwoningen. Bij de demonstratie waren veel fakkels aangestoken. Bij een eerdere demonstratie in Molenlanden, in Bleskensgraaf, enkele maanden geleden braken nog rellen uit. Een man van 33 uit Zwijndrecht wordt verdacht van het rijden onder invloed bij het ongeluk gisteravond op de Zwijndrechtse brug. Hij is aangehouden. De auto van de man, een BMW, raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Door onbekende oorzaak raakte hij de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken, maar het Zwijndrecht raakte niet gewond. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Twee maanden geleden werd bekend dat jonge verzekeringsartsen in opleiding bij het UWV last hebben van een onveilige werkcultuur en een te hoge werkdruk. Zo werd in het AD en bij Eén Vandaag gesproken over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijdje met een tekort aan artsen. Daardoor staat ook de opleiding onder druk. Door de productiedruk die daarbij komt, voelen de artsen zich onveilig en neemt het werkplezier af, zo zeiden ze. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, kan er wat regen vallen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt dan 17 tot 18 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Zoetermeer en Zevenhuizen, 3 kilometer met een half uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn

meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politie...

0: brief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans, die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Drie gemeenten, één stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Na hoofdtrainer Robin van Persie gaan ook assistenttrainers René Haken en Brian Pienas weg bij Feyenoord. De twee maakten het afgelopen seizoen onderdeel van de staf van Feyenoord 1. Vanwege teleurstellende resultaten werd van Persie dit weekend ontslagen. Clubicoon John de Wolf en de pas aangetrokken Saïd Bakati blijven wel als assistenten. Feyenoord hoopt binnen een paar weken een opvolger voor Van Persie te kunnen presenteren. De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het OM. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen op 21 september 2025 af op een melding van een fatbike-beroving. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zien agenten één van de mogelijke verdachten. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche komt naar voren dat de jongen een voorwerp uit zijn broek trekt en dat achter zijn rug houdt. Als hij het op het lopen zet, lossen de agenten twee waarschuwingsschoten. Nadat die niks uitrichtte, is er op de benen van de jongen geschoten. Daarop draaide de jongen zich om en richtte het voorwerp op de agent, die daarna met scherp op de borst schoot en de jongen dodelijk trof. Bij het slachtoffer werd een omgebouwd gaspistool gevonden. De twee medeverdachten van de fatbike-beroving staan in juli en oktober voor de jeugdrechter. En de douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in de bodem van een bestelbus. Die zou via de haven van Rotterdam naar Dordrecht gaan. Maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niets met de zaak te maken, net als het bedrijf in Dordrecht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En de gemeente Schiedam heeft bij een grote controle bij bedrijven in de middenstand meerdere misstanden ontdekt. Bij de controle werden bedrijven zoals horecazaken, koffiehuizen, bakkerijen en een winkel voor huishoudelijke spullen. Bij een van de winkels was iemand aan het werk die een uitkering kreeg. Ook was de werktijdenregistratie niet in orde, terwijl het bedrijf daar eerder al op was gewezen. Een ander bedrijf had de exploitatie van de terrasvergunning niet op orde. Voor sommige overtredingen krijgen de ondernemers de kans om het aan te passen, andere hebben wel degelijk gevolgen. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe, met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Morgen wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in de regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je 40 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Na een ongeluk doet de politie onderzoek. Omrijden kan ook richting Utrecht via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg weer vrij is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
3: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom.
4: Nieuws. Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in

Capelle aan den IJssel, een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen.

0: inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat. En dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Je hebt daar een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment wordt vrijgegeven. Maar omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11 en dan richting Utrecht. En op de A20 rijdt het langzaam richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen destijds op een melding van een fatbike-beroving af. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zien de agenten één van de mogelijke verdachten. Volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. De agent lost eerst twee waarschuwingsschoten, mikt daarna op de benen. En zodra Jerrison iets op de agent richt, schiet de agent op de borst. Naast de jongen werd een op scherp staand omgebouwd alarmpistool gevonden. De twee medeverdachten van de fatbike-beroving staan in juli en oktober voor de rechter. En een grasmaaier van de plantsoenendienst in Berkel en Roderijs heeft een nat pak gehaald. Aan het Huigensplantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. De bestuurder had enige moeite om zelfstandig op de kant te komen. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen was dat te laat en rolde de grasmaaier van het talud de sloot in. De douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in de bodem van een bestelbus. Die zou via de haven van Rotterdam naar Dordrecht gaan. Maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niets met de zaak te maken. Net als het bedrijf in Dordrecht. Drugs zijn inmiddels vernietigd. En alle treinen van de NS krijgen vanaf december lijnnummers. Zoals we gewend zijn bij de bus, de tram en de metro. Op die manier hoopt de NS de communicatie richting de reiziger flink te verbeteren. Met de nummers volgt de spoorwegmaatschappij het voorbeeld van landen zoals België, die al langer werken met het nummersysteem. Daarbij krijgen Intercity straks de letters IC met een lijnnummer erachter. De stoptreinen krijgen een S met eenzelfde nummer erachter. Medio december hoopt de NS een definitieve vormgeving voor de borden en de app te hebben, zodat reizigers beter op de hoogte zijn. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe met aan het einde van de middag en het begin van de avond wat regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En morgen wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog altijd vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zevenhuizen. De weg is wel net weer vrijgegeven na een ongeluk en opruimwerkzaamheden, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. En het is al druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je bijna een kwartier tijdverlies. Verder sta je zo'n 10 minuten in de file op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was

0: 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je 10 minuten op onthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A20 naar Gouda sta je een kwartier in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. En verder staan er een paar files die enkele minuten vertraging opleveren.

0: Den Haag. Daar heb je 10 minuten op onthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A20 naar Gouda sta je een kwartier in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. En verder staan er een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Boom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Albrandsvaart en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Ook vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandsvaart en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen destijds op een melding van een fatbike-beroving af. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zagen de agenten een van de mogelijke verdachten. Volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. De agent lost eerst twee waarschuwingsschoten, mikt daarna op de benen en zodra Jerrison iets op de agent richt, schiet deze op de borst. Naast de jongen werd een op scherpstaand omgebouwd alarmpistool gevonden. Burgemeester Joost Manusama van Capelle geeft aan dat hij hoopt dat de duidelijkheid die het onderzoek biedt nabestaanden en betrokkenen helpt om verder te gaan met de verwerking.

0: De 23-jarige man die in januari 2024 een fataal ongeluk veroorzaakte, heeft 10 maanden cel en 3 jaar rijontzegging tegen zich horen eisen. Amin El A. reed tijdens een proefrit in Capelle aan de IJssel een 86-jarige vrouw aan op de Schenkelse Dreef. De vrouw overleed later aan haar verwondingen. El A. reed volgens het OM levensgevaarlijk, haalde rechts in en reed over trambanen en fietspaden. Na het ongeluk rijdt El A. er vervolgens vandoor. Het OM verwijt hem roekeloos rijgedrag, maar ook het verlaten van de plaats van het ongeval. Het is niet de eerste keer dat de man gepakt wordt voor roekeloos rijgedrag. In 2023 reed hij al met 154 km per uur in een 50-zone. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een grasmaaier van de plantsoenendiensten Berkel en Roderijs heeft een nat pak gehaald. Aan het Huigensplantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. De bestuurder had enige moeite om zelfstandig op de kant te komen. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen, was het te laat en rolde de grasmaaier van het taluut de sloot in. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers, waaronder een groep kinderen die op schoolkamp waren. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC. Voor het ongeluk zijn 3 traumahelikopters opgeroepen. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe, met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt verder op gang, dus het wordt drukker op de weg, met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoofddorp sta je 20 minuten vast. 2 rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. De A5 staat daardoor ook file. Op de A4 naar Rotterdam, verderop, heb je ook een kwartiertijdverlies. Het is druk tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. En er staat een hele lange file op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel ben je 3 kwartier langer onderweg, want daar ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. Omrijden kan ook via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet op een aantal wegen rekening houden met veel vertraging, vooral op de A20.

staat het vast. Van Hoek van Holland naar Gouda, want bij Nieuwekerk aan de IJssel liggen aardappels op de weg. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 50 minuten. Omrijden kan via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen tot 5:30 duurt. Loopt ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je 20 minuten in de file tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. En de andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, heb je een half uur tijdverlies tussen Hoogmade en Den Haag.

0: druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je 20 minuten in de file tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. En de andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, heb je een half uur tijdverlies tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
2: Written on the back of a cigarette pack, your name and your number.

Of je nu wakker wordt met een kop koffie, onderweg bent naar je werk of lekker ontspant op de bank, Streekomroep Oude Maas is erbij. Met nieuws uit jouw buurt, de beste muziek en verhalen die raken. Altijd dichtbij en altijd verbonden. Streekomroep Oude Maas. Omroepstroom.nl.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. Een statenlid van de PVV in Noord-Holland heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij reed in op een klimaatactivist bij een Extinction Rebellion-demonstratie. Het OM had een straf van 180 uur geëist. De supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK-voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans de reis moeten annuleren. En het weer nog vanavond en vannacht. Regen, ook morgen regen, vooral in het oosten, en maximaal 16 tot 19 graden.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk. In het westen van het land staat alleen al ruim 200 kilometer file. Met de meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel sta je mede door een pechgeval een half uur vast. De rest van de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam is het ook in beide richtingen druk. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag sta je een half uur in de file tussen Driebergen en Woerden. En op de A20 naar Gouda ligt rommel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Het gaat om een lading aardappels. Daarom zijn er twee rijstroken dicht. Vertraging is 50 minuten. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht wel ieder moment klaar te zijn met het opruimen daar op de A20. En op de N219 is het druk van Capelle aan de IJssel naar Zevenhuizen. Tussen Capelle aan de IJssel en Nieuwekerk aan de IJssel heb je ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd veel files. Door de regen zijn sommige files ook nog wat langer dan anders. Op de A12 naar Den Haag is het aansluiten tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur extra reistijd. En ook op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda sta je een half uur in de file tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het oponthoud ook een half uur. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En er staat file op de A20 naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein, want daar is een ongeluk gebeurd.

0: de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen, morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden veel files snel korter. In de meeste gevallen heb je nog een paar minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het oponthoud nog 10 minuten tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je tussen Rotterdam Overschie en Delft ruim 5 minuten tijdverlies. Het is ook nog druk op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging bijna 10 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En er is een ongeluk gebeurd op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar bij de Corbelo-tunnel. Er staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Stroom voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
3: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
2: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
4: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
2: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost, behalve die op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda, want daar heb je bij Moordrecht nog net iets meer dan 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: luistert naar Streekomroep Oude Maas. Je luistert naar Stroom.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas. Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
1: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
3: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
2: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
4: Bienvenidos a México, people of the world. Welcome to Mexico.
2: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

goedenavond. Goedenavond, het is donderdagavond 11 juni. 7 minuten over 8 alweer. En vandaag doe ik het alleen. Tim, die moest nog even wat overwerken. Dus die zien we over 2 weken weer. Ja, over 2 weken. Volgende week dan zijn we er even niet. Maar dan heb ik ook een gast over 2 weken. Een interessante gast die jullie waarschijnlijk allemaal kennen. Met een heel leuk onderwerp. Volg de persberichten en je komt er vanzelf achter. Dus ja, heel belangrijk. Ja, we wonen met Hot Chocolate. Toch een van mijn favoriete bands uit het verleden. De band is in 68 opgericht door in Jamaica geboren Errol Brown. Ja, hij begon eigenlijk zijn carrière met een regieversie te maken van Give Peace a Chance van John Lennon. Alleen ja, hij wist eigenlijk niet dat hij daar toestemming voor nodig had. Maar ze vonden zijn uitvoering toch zo goed dat hij eigenlijk werd benaderd door Apple Records. En ja, zo is eigenlijk het hele verhaal met Hot Chocolate, eerst Hot Chocolate Band, begonnen. De naam was verzonnen door een Apple-medewerkster, Mavis Smith. Ja, nou ja, toch een leuk weetje, nietwaar? Het is alweer een hele tijd geleden. Maar goed, we gaan lekker verder met muziek. Ik ga nog wat berichtjes bij elkaar zoeken. Eens even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Ja, mocht je een berichtje hebben, dan ga ik eens even kijken hoe je dat bij mij kunt krijgen.

do. Ja, dat was natuurlijk Harry Styles met Adore You. Ja, er staat weer een, in de top 40 een hele oude plaat. En ik, ja, we kennen hem allemaal. Dus denk een bijzonder album weer uitgekomen. Hier is Michael Jackson met Billie Jean.

Ja, dat was hem helemaal, Billie Jean van Michael Jackson. Ja, de vlaggen hangen weer overal behoorlijk uit. Voor iedereen die geslaagd is en vandaag zijn resultaat heeft mogen horen, hartstikke gefeliciteerd. En ja, voor degenen die een herkansing hebben, ja, nou ja, goed, bereid je voor. En hopelijk slaag je dan toch in een tweede keer. En de mensen die het niet halen, ja, dat is wel heel vervelend. Ja, je zult wel even een jaartje over moeten doen, waarschijnlijk. Maar ik weet zeker dat je er alles aan gedaan hebt. Ja, over die vlaggen gesproken. De wind die waait behoorlijk. Als we gaan kijken naar het weer, het blijft voorlopig nog eventjes wat koel. Maar er komt wel wat warmer weer aan. We moeten nog eventjes geduld hebben. Vanavond en vannacht is het regenachtig weer. En in de regio zijn er perioden met regen en motregen. De temperatuur daalt daarbij in de nacht niet verder dan een graad of 13. En er waait langs de kust een stevige, naar west draaiende wind. Morgen verloopt de dag ook weer grijs en krijgen we de zon niet te zien, helaas. Bovendien valt er soms wat regen of motregen. Met de temperaturen rond 17 graden blijft het toch echt wel aan de koele kant. De zuidwestenwind heeft een kracht 4 tot 6. En die maakt het daarbij niet veel beter op voor morgen. Je zou het herfst kunnen noemen. Nou, dan weet je hoe laat het is. Kijken we toch iets vooruit, dan het ronduit koele zomerweer houdt nog een aantal dagen aan in de regio. Daarbij is op zaterdag nog een kleine kans op een bui en daarna wordt het overwegend droog. Vanaf dinsdag komt de aanvoer van warme lucht op gang en stijgen de temperaturen tot ruim boven de 20 graden. En vanaf volgende week donderdag kan het zelfs wel weer rond de 25 graden worden. Kijk, dan gaan we weer de goede kant op. Dan zijn we ook alweer een stuk verder naar de langste dag van het jaar. Ja, dat gaat alweer hard. Het half jaar is dan alweer om. Nou ja, goed. Laten we hopen dat we toch gewoon een heerlijke zomer krijgen. En in deze tijd komen we is eigenlijk altijd wel een beetje wat minder weer. We zullen het ermee moeten doen. Het is wat het is. Wat dit vat zit, dat bezuurt niet. Weer even genoeg gekletst. Ik heb hier ook weer een leuke plaat van Jim Capaldi klaarstaan.

voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

OJ's met Love Train. Ja, 17 juni, dan is er weer een bijzondere bijeenkomst. In onze website is een artikel te lezen over hoe jongeren opgroeien in de tijd waarin heel erg veel van hen wordt verwacht. En wat gebeurt er eigenlijk allemaal achter de schermen van een smartphone? Die vraag staat centraal tijdens de bijeenkomsten tussen straat en thuis van Kijk op Welzijn in samenwerking met de gemeente en de wijkagenten. Sexting, grooming, online pesten, exposing zijn onderwerpen waar veel jongeren online platform makkelijk mee te maken krijgen. Kijk op Welzijn organiseert deze informatieavond voor ouders en verzorgers elk kwartaal, zodat ze meer grip kunnen krijgen op de online activiteiten van hun kinderen. Nou, woensdag 17 juni staat het thema centraal: mentale gezondheid en risico en gedrag centraal. En waar is dat dan? Dat is zo te zien in blok 1080. Ik nodig je uit om even op onze website te kijken om het hele artikel te lezen. Want ook Steven Schaap, de coördinator jongerenwerk en buurtsportcoach bij Kijk op Welzijn, is hier bij betrokken. En dat gaat heel goed werk dat hier zoveel aandacht voor komt. Dit is Jess Klein en Jax Jones, One Touch.

I'm a believer van de Monkees. Echt een gouden ouwe, zeg. Ja, ze staan er niet voor niks bij. Classics. Dus even kijken. Ja, er is vanmiddag toch een heel bijzonder ongeluk gehad. En misschien heb je er wel last van gehad. De tram en een maaimachine. Ja, hoe krijg je het voor elkaar, hè? Maar ja, goed, dat is in de bocht naar de Vrijenburgerbos. Is dat, zeg maar, gebeurd. Ja, de trein rijdt daar vrij hard. Dus ik kan me voorstellen, als je verrast wordt, dat je dan even niet helemaal op...

tijd kunt stoppen. Maar ja, goed, je moet er altijd voorzichtig zijn. Uiteindelijk was de schade aan de voertuigen best wel heel groot. Met losapparatuur en een kraan die moesten gebruikt worden om beschadigde onderdelen van rond 500 kilo te verwijderen. Tramvervoer was uiteraard een behoorlijk deel van de tijd rond 2 uur in totaal stilgelegd. Om alles weer in orde te brengen, zodat u weer van A naar B kon reizen. Ja, zo is het. Dit is echt wel een heel bijzonder ongeluk. Silk City en Dua Lipa. Electricity.

Ja, hoe toepasselijk dit nummer toevallig in de lijst. Op het volgende nummer wat ik volgende informatie die ik ga verstrekken. Het is aanstaande zaterdag, toch wel heel belangrijk dat we daar elk jaar weer bij stilstaan. Is er weer Veteranendag. Veteranencomité nodigt elke inwoner van Barendrecht dan weer van harte uit om deel te nemen aan deze dag. Even kijken hoor, het is in het Oude Dorp wordt het georganiseerd samen met de gemeente. Er wordt een gevarieerd programma gemaakt waarin herkenning, ontmoeting en herinnering centraal staan. Het thema van deze editie is de uitzending van de Nederlandse militair naar Libanon. De Veteranendag is bedoeld om waardering uit te spreken voor de inzet van veteranen en om inwoners meer inzicht te geven in hun ervaringen. Veteranen, hun thuisfront en andere belangstellingen krijgen deze dag de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en verhalen te delen. Er zijn activiteiten voor jong en oud tussen 1 uur en 5 uur 's middags in het Oude Dorp.

0: van alles te beleven. Er zijn lege voertuigen. Er is een static show. En je kunt meerijden en rondritten in militaire voertuigen. Voor de kinderen zijn verder diverse activiteiten, waaronder een luchtkussen, een klimband en een schminkstand. Muzikaal geniet zijn de St. Andrews Pipe Band en Hollands. Dat laatste snap ik niet helemaal in de tekst. Die verzorgen in ieder geval optredens. Zoals gezegd staat het thema Libanon centraal. Om défilé, dat begint rond 4:15. En dat arriveert, of dat begint rond 6:00 en arriveert rond 6:15 bij het monument. En waar de ceremonie plaatsvindt. Dat is natuurlijk het monument vlakbij de dorpskerk. Waar ook altijd 4, 5 mei wordt herdenkt. Ik zou daar zeker bij zijn. En wil je daar toch een beetje een gevoel bij krijgen? Ik zag toevallig gisteren op Nederland 2 programma Convoy. Dat is een groep mensen onder leiding van een paar schrijvers die hulpgoederen al jarenlang naar Oekraïne brengt. En de verhalen die je daar hoort en leest. Het is een mooie documentaire. Dus moet je je voorstellen dat je zelf in die situatie zit. Dan mag je echt blij zijn dat we hier toch behoorlijk in vrede. En dat de oorlog nog wel op afstand is. Maar ja, helaas wel in de achtertuin om het zomaar te zien. En vooral elke dag weer op tv. Sta daar vooral bij stil dat het niet zomaar vanzelfsprekend is. En dat vooral deze veteranen in ieder geval daar hun steentje aan bijgedragen hebben in het front. Tot zover dit bericht. Maak gewoon even zaterdagmiddag toch wat tijd als je even kan voor deze mensen. Heel belangrijk werk.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze

Can't get enough. Ja, heerlijke plaat van Soul Searcher. Zometeen Jason Soulmates na 9 uur. Mark staat alles al voor te bereiden. Voor zijn show met altijd weer gezellige muziek en nodige uittips en concerttips. Altijd weer interessant om eventjes mee te nemen. Ja, toch altijd een bijzonder uur zo. Op de donderdagavond na 9 uur. Blijf gerust zo even lekker hangen. Ja, eens even kijken. De schakel maakt nog melding van een ochtend, thema-ochtend, alles digitaal. En dat is eigenlijk georganiseerd door Kijk op Welzijn. En dat gebeurt in het gemeentehuis op 22 juni. Het is denk ik vooral bedoeld voor de mensen die thuis zitten of niet meer werken. En toch wel eventjes nog wat vragen hebben op allerlei digitaal gebied. Denk gewoon aan beeldzorg, handige apps, digitale agenda, alarmsystemen. Maar ook allerlei hulpverleners gaan steeds meer digitaal. Er is een bijeenkomst die vindt plaats dus op het gemeentehuis. Inloop vanaf 9:30. En er zijn presentaties van 10 tot 11 uur. En de markt is geopend van 11 tot 12:30. Je kunt u wel aanmelden. Ik denk met name voor de presentaties schat ik in. Maar kijk op Kijk op Welzijn of kijk even met iemand mee. Kijk op welzijn.nl. Inschrijven kun je daar. Of eventueel telefonisch via een nummer. Ik zou zeggen, sla even de schakel op. Dan kun je dat mooi lezen. Toch handig als je daar eventjes toch wat meer handigheid in zou willen krijgen. Ja, even kijken hoor. Ik ga de laatste plaat al draaien. In ieder geval dank voor het luisteren. Volgende week dan sla ik even over. En over 2 weken heb ik Sebastienne in de uitzending. Die heeft een nieuwe theatergroep opgericht. Bubbels met dat is wel een hele bijzondere theatergroep. En daar gaat ze alles vertellen in de uitzending. Over 2 weken dus. Jason Soulmates slaat ook een beetje over. Dus vandaar dat we dat samen even lekker over.

slaan. Dus ja, het is voor de rest heel stil in het kruispunt. Dus zo houden we elkaar nog een beetje gezelschap. Ja, de theaters, de producties die liggen stil in de zomer. Het is een beetje jammer eigenlijk dat op deze manier de zaal ja, ongebruikt blijft. Beetje zonde, maar goed. Daar doen we met z'n allen helemaal niets aan. Ik ga de laatste plaats draaien en naar het nieuws Jazz & Soulmates met Mark van Herwijnen. En tot, ik zou zeggen, succes en veel plezier met de rest van de collega's op stroom. En over 2 weken dan ben ik er weer.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
3: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
2: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
4: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
2: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom.

uit de begintijden van dit fijne radioprogramma. Nick Collion en The Connection als opener van Jazz en Soulmates om 7 over 9 op deze donderdag de 11 juni. Goed dat je bent blijven hangen na Hans, want we gaan je verwennen tot de klok van 10 uur met fijne jazz, soul, funk, disco enzovoort enzovoort. Inderdaad, een mooie concerttip die jouw kant op gaat komen. Wekelijks zijn dat weer echt de krenten uit de pap die we voor je hebben weten te vinden hier in de regio. Heel veel nieuwe muziek. Er is veel uitgekomen in de laatste 2-3 weken. Dus daar gaan we ook eens even flink gebruik van maken. Maar ook de ouwetjes schuwen we niet. We gaan onder andere terug naar 1983. Strakjes hoor. Laid Back en White Horse. Ken je die nog? Maar eerst zo dadelijk de Party Pupils. Diana Krall. Maar eerst Pleasure. Ghettos of the Mind.

Beetje feel-good muziek hier bij Jazz en Soulmates. Je luistert naar Player en Baby Come Back. Tenminste, daar dan natuurlijk weer de cover van. Daarvoor... Even kijken hoor. Ja, daarvoor luister je naar... Diana Krall en Did I Do...

Ja, dus daar zijn we weer. Eventjes een kleine technische story, maar dat was mijn eigen fout, Hans. Nee, dat was ik helemaal zelf. Neem me niet kwalijk. Diana Krall daarvoor dus. Indeed I Do van het album All For You van heel lang geleden. En Pleasure als eerste en Get Us Of The Mind. We hebben een berichtje uit de stroomregio. Er is namelijk een rommelmarkt in Roon-Noord. Aanstaande zaterdag 13 juni wordt daar een rommelmarkt gehouden waar bezoekers van 9 tot 5 kunnen rondstruinen, onderhandelen en lekker snuisterijtjes kunnen...

kunnen snuffelen, zeg maar. Vindt plaats in de straten Heroud, Landshoog, Poortwachten, Baljuw, Marskramer en nog een paar. Bezoekers kunnen er terecht voor koopjes, curioza en verborgen schatten. En inwoners die spullen een tweede leven willen geven, kunnen zich aanmelden voor een gratis verkoopplek. Die zouden er nog moeten zijn, volgens mij. Maar beperkt, dus schiet op. Je kan bellen naar 06-53-675-079. Krijg je een dame aan de lijn en die gaat je dan vertellen waar je met je troepjes mag gaan zitten. Laten we maar snel doorgaan. Lijkt mij een goed idee. Zo dadelijk Jeff Goldblum. Ja, de filmster die tegenwoordig zich echt op de muziek heeft toegelegd. Heeft een nieuw album, Night Blooms, daar gaan we wat van draaien. We gaan terug in de tijd met Wilton Felder. Oud Crusaders en Bobby Womack in Inherit the Wind. Maar eerst R&B uit 88, Freddie Jackson. Dit is Hey Lover.

vroege vogels en voor nachtbrakers. En voor iedereen daartussenin. Dag en nacht. Streekomroep Oude Maas.

Wilton Felder op de sax en onmiskenbaar Bobby Womack. Die de boel heeft ingezongen. Inherit the Wind uit 1980. Wilton Felder, uiteraard een van de founding fathers van de Crusaders. Is inmiddels ook al een tijdje niet meer onder ons. We draaiden deze funk-klassieker, soul-klassieker voor je hier bij Jazz & Soulmates om 3:30. Exactement. We hebben een concert in de promotie te gooien. Gaan we doen. Saxofonist en bandleader Lakeisha Benjamin keert na 4 jaar terug naar Lantaarnvenster met een nieuw album onder haar arm. Jawel. Het was een van de hoogtepunten van North Sea. Een jaar of 3 geleden volgens mij. Heel die tent werd afgebroken. Geweldig. Lekker intens, lekker explosief. Ondanks een auto-ongeluk wat ze 2 jaar daarvoor had gehad. Een vrij heftig auto-ongeluk. Helemaal hersteld. En dat gaat ze laten horen en zien. Voor haar tour die ze aan het doen is. Het album Phoenix, met name zijn laatste album. Dat kreeg een Grammy-nominatie. Ze gaat het laten horen. 20 juni om 8:30 voor €30. Lantaarnvenster, Lakeisha Benjamin op de altsax. Oscar Perez op de piano, de keyboards. Ilias Bailey op contrabas. En Jonathan Barber op de drums. Nou, ik zou zeggen, spoed je naar de kaartenbalie, zou ik zeggen. Zo dadelijk Yusuf Days en Minami Kuzuki. Jawel, heel erg Japans. En dat is ze ook. De eerder toegezegde laid-back komt eraan. Maar eerst uit de States, Work Drugs en de Miami Nights.

Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. Laid Back uit Denemarken, hitje uit 1983. De tijden van de Bloody Kin in Rotterdam. De White Horse hoorde je hier. En dan weet je wel waar dat over gaat. Daarvoor hartstikke nieuw. Nieuw album van Yusuf Days. Een live album. Dat is getiteld Live from Mount Fuji. Vandaar ook de samenwerking met Minami Kuzuki. Die je hoorde op Amami. Dat draaiden we hiervoor. Heel apart. Leuk om te draaien. Daarvoor Work Drugs. Iets heel anders. Gewoon muziek waar je vrolijk voor wordt. Een goed gevoel doen we ook aan. Miami Nights, hier bij Jazz and Soulmates. En nu, voor de verandering, alweer eens heel wat anders. De zeer getalenteerde Engelse gitarist Tom Allendorf. Dit is Carnaval. MUZIEK

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt...

0: dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
1: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
0: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
2: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool.

0: basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op middernacht. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakte vorig jaar...

0: jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet zit niet in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico.

0: Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Bam!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Groep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor